0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

feel it. Feel it. Feel it. Feel it. Feel it.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring the noise!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. For all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.
8: Hi, this is Michel de Hey, and you're listening to my guest mix on Track Source Live.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones... zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
3: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Erik van Roon.
14: 82 jaar geleden precies begon Operatie Overlord. En vandaag, 6 juni, beginnen wij met BB Rexha. It is a new religion.

0: ritme van de Brainport. En het geluid van je weekend.
1: Klo FM.

Het lied drukt een diepe emotionele verbondenheid en afhankelijkheid van iemand, gesymboliseerd door het beklimmen van een berg, het trotseren van een storm en het versieren van de hemel. En de tekst brengt een gevoel van onvolledigheid en kwetsbaarheid over wanneer men niet bij die persoon is, en benadrukken de grote invloed die deze persoon op het leven van de zanger heeft gehad. En wie was die zanger? Natuurlijk onze eigen Guus Meeuwis.

ik het nog niet gezegd, dan ga ik het nu zeggen. Goedemorgen Eindhoven, goedemorgen Brainport en ver daarbuiten. Het is zaterdag 6 juni en we trappen het eerste weekend van de maand juni af hier op Glow FM. En of je nu rustig wakker wordt, onderweg bent naar je werk of plannen aan het maken bent voor een lang weekend, vol zon, regen, whatever, maakt niet uit. Ontspanning, gezelligheid, wij zijn er in ieder geval bij met de beste muziek en verhalen. Vandaag frisse beats, zomerse vibes en natuurlijk jouw favoriete hits om het weekend goed te beginnen. We zetten hem net even wat harder. Leun wat achterover. Dit is jouw weekend, dit is Glow FM. En dit is Milky & Mel Grab. Hier is Just The Way You

Houdini debuteerde op nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op de hitlijst van 15 juni 2024. Dus dat is bijna 2 jaar geleden. Met 48,8 miljoen streams en 49.000 verkochte exemplaren. Ja, wauw. Het werd in ieder geval zijn 23e top 10 hit in zijn thuisland. En werd ook veel gedraaid, Houdini, van Eminem, zoals gezegd, op de diverse alternatieve radiostations. Nou, GloFM wil ik zeker niet alternatief noemen. Wij zijn gewoon de beste hitzender hier in de Brainport. Even iets anders. Je luistert naar GloFM, het ritme van de Brainport. En misschien binnenkort wel het ritme van Brainsterdam. Hoezo? Leg uit Brainsterdam, Brainport, Amsterdam. Kan dat samen? Ja, dat kan zeker samen. Amsterdam wil namelijk gaan samenwerken met Brainport Eindhoven in een zogeheten tech corridor. Het idee is dat de hoofdstad brengt sterke kennis van kunstmatige intelligentie en digitale diensten mee, terwijl Eindhoven juist uitblinkt in de high-tech maakindustrie. Denk aan ASML en de chipmachines. En samen zouden die twee regio's sneller kunnen innoveren en internationaal beter kunnen concurreren. Want hoewel ze nu al tot de Europese top behoren, dreigt Nederland achterop te raken door lagere investeringen dan in bijvoorbeeld Duitsland en Scandinavië. Heel opvallend, het initiatief komt uit Amsterdam, maar in Eindhoven klinkt vooral de roep om tempo. Minder praten, meer doen met concrete projecten zo rond artificial intelligence en industrie. De eerste reacties zijn voorzichtig positief. De grote vraag: lukt het dit keer wel om van plannen echte samenwerking te maken? Ja, we houden je op de hoogte, laten we het zomaar even zeggen. Muziek. Hier is Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, hier op GloFM.

Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish. En Blowfish deed mij denken, wat is een blowfish ook alweer? Volgens mij is dat een kogelvis. En dat deed me weer aan het volgende denken. In mijn directe omgeving wordt druk gedate door deze en gene. Ik heb het alleen maar uit verhalen natuurlijk. De Ghoster, de Love Bumper, de Brad Crumber zijn allemaal figuren in het dateleven die je niet wilt zijn en niet wilt daten. En nu is er eentje bijgekomen. En wel iemand met een hele bijzondere benaming. Namelijk de Pufferfish, oftewel de kogelvis. We kennen het allemaal wel, je hebt elkaar al een paar keer gezien en de vibes zijn daar tot dat ene moment of dat ene kleine detail van kledingkeuze tot een opmerking zich voordoet en je volledig, maar dan ook volledig afknapt. Einde romans. Als je dit eens is overkomen, is dat geen reden tot paniek. Maar als dit keer op keer gebeurt, dan ben je misschien wel een pufferfish.

keur nog niet dat het stopt. Het is wel degelijk gestopt. Wat is er dan gestopt? De zeer succesvolle concertreeks van Suzanne Freek in het Gelre Dome in Arnhem. Je hoorde zojuist Batterij hier op Glow FM. Ik heb weer een verkeer voor je. De komende dagen is het bewolkt en de kans op regen is hoog in de Brainport. Het is 19 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot 10 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 3. Er is ook verkeersinformatie en de verkeersinformatie betreft dan vooral werkzaamheden op het spoor. Zoals dat dan zo mooi heet. Door werkzaamheden rijden er van en naar Eindhoven Centraal zaterdag vandaag dus 6 en morgen zondag 7 juni geen treinen, maar bussen op de verschillende trajecten. Zometeen Fresco, de tijd leert. Maar we beginnen met Loco Loco. Hier is Gordo.

0: zijn.
1: Zo herkenbaar, zo Eindhoven, zo trots ben ik op deze man. Fresco uit Woenselwest en De Tijd Leert.
2: Het weekend leer je met Glow FM.
1: Je luistert naar Glow FM op de zaterdagochtend 6 juni. Inderdaad, de weekendprogrammering. En dat betekent dat ik hier tot 12 uur zit. Om 12 uur komt Raymond, die komt mij dan aflossen. Die gaat lekker hits vlammen. Alleen vandaag doet hij dat iets korter dan normaal, tot 2 uur. En dan denk je misschien, hè, valt er dan een enorm gat? Nee, hij gaat het enorm opvullen daarna. Want tussen 2 en 8, ja, tussen 2 en 8, 6 uur lang... de Zomerhouse Top 100, de 100 beste... Zomerhouse hits. Wat een woord. Zomerhouse hits. Summerhouse hits. Dat klinkt misschien wat lekkerder. In de mix. Want tussen 2 en 8 gaat Florian Hamelink. Die gaat aansluiten bij Raymond. Gaat deze twee heren gaan weer lekker verwennen met zomerse vibes. Tot 8 uur vanavond hier in de weekendprogrammering van Glow FM. En over zomerse vibes gesproken. Jamaican. Hier is Bam Bam. Hugo en

Over zomerse vibes gesproken. Wat mij betreft wordt dit de zomerhit van 2026 met Magnetic van The Bowser. En zal die vanavond ook in die top 100 staan van de heren Florian en Raymond. De Summer House Hits in the Mix. Denk het niet. Ja, misschien ook wel. Hier is Fort Maarder, Where'd You Go?

talent uit de regio de Brainport, Remme en Heat. En dit gaat een van de laatste worden van het eerste uur van Erik Opentje Weekend op deze zaterdag 6-6-2026. Het is Olivia Rodrigo en haar allerlaatste. Hier is Drop Dead op Glow FM. Tot volgend uur.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 10 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
14: Erik van Roon.
15: Ja, die is zeker aanwezig. Tweede uur van Erik. Hoop het je weekend zometeen Snelle en Maan. Die blijven bij elkaar slapen. Maar we beginnen met Bruno Mars. Hier is I Just Might.

0: wakker.
1: Snelle en maan beschrijven hoe dat gaat. Als je bij elkaar blijft slapen, dan neem je van alles mee. Het nummer heette dan ook Blijven Slapen. Welkom, tweede uur, Erik, op het weekend op deze zaterdagmorgen, de 6e juni. Ik kijk je zo uit op de markt sowieso. Iedereen die hier in de studio zit, die kijkt uit op de markt. Vorige week stond er nog een enorm podium. En konden we genieten van gitaarmuziek in alle vormen en maten. Nou, het podium is weg, de terrassen zijn terug. Alleen moet nu dan nog even die zon gaan meewerken en doorkomen. Maar ter compensatie, Talk to You, another featuring 54 Ultra here.

0: Voor wat betreft de films, ja, You Hate It or You Love It. Maar wat, voor wat betreft de muziek, ja, dat is toch fantastisch, jongens. Huntrax en Golden hoor je hier op Glow FM. En als je dit hoort, dan denk je, hey, we gaan het over voetbal hebben. Ja, we gaan het inderdaad over voetbal hebben. We gaan het hebben over onze club hier in Eindhoven, die voor de derde achtereenvolgende keer kampioen is geworden. Landskampioen. En dat betekent dat wij een actie hadden hier op Glow FM en Studio 040, dat je een seizoen lang naar de kampioen kan. En wat had je moeten doen? Ja, je reageren via de button, via de app van Studio 040 of Glow FM. En dan, ja, dan kwam je binnen. Nou, echt overweldigend veel mensen hebben gereageerd. Dik 4000 mensen hebben gereageerd. Ja, en dan kan er maar eentje de winnaar zijn. En dat die is morgen 2 weken geleden. Hebben we 2 mensen, ja, eigenlijk 3 mensen. Karin, Ralf en Gideon Meijer uit Helmond. Die hebben wij, ja, met een smoes naar de studio gelokt. Om, ja, ze zouden dus in de finale zitten en mogelijk nog een kans maken op. Nou, hoe dat precies 2 weken geleden ging, daar ga ik je even, ja, nog een keer getuige van laten zijn.
1: Naar de kampioen. Ja, zo net hebben we het al eventjes gehad over de motivaties van de heren Ralf en Kees Jan. Een hele goede middag. Jullie zijn nog steeds in de studio en jullie, ja, zitten toch in de eindselectie voor deze kaarten. De vraag is eventjes, wie gaat het winnen? Dat is, ja, natuurlijk de allerbelangrijkste. Ik heb maar 2 seizoenskaarten. Ja, we kunnen ook zeggen dat we er allebei nu 1 geven, maar, ja, ik zie dan uiteindelijk dat het er toch hier een jongetje is die er ook niet zo vergooid weten is. En, ja, misschien uiteindelijk dochterlief, maar kan dan ook niet mee. Dat is dan, ja, dan worden de heren dan bij elkaar goede vrienden. Ja. Misschien ook een idee.
2: Ja, ja, ook een leuk idee.
1: Nou, dat stoppen we daarmee. Nee, ik mag dat niet doen. Ik mag het toch niet aan elkaar geven. Het moet uiteindelijk aan 1 iemand gegeven worden. Ja. Ik zat een beetje te denken. Ik had het net even over Erik van Roon, mijn, ja, sportverslaggever, om het zo even te zeggen. Kijk, ik kan geen keuze maken. Dat vind ik gewoon lastig. Maar ja, hij weet alles over voetbal. Misschien dat je dan nog een vraag krijgt van hem of zo. En dan gaat het op die manier wel goed. Dus ik ga hem gewoon bellen en dan gaan we het gewoon zien. Dus ik ga hem nu bellen en dan kijken we eventjes hoe het wordt.
0: Met Erik.
3: Met Erik.
1: Erik.
2: Hey,
1: goedemiddag.
3: Hey, Tom.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat doe je hier in de studio?
3: Ik ben hier. Ik wil een kaartje komen winnen.
1: Kaartjes komen winnen?
3: Kaart. 2 kaartjes. 2 kaartjes. Seizoenkaart uit.
1: Ja, maar als jij hier uiteindelijk zit, dan mag jij helemaal niet winnen.
2: Waarom niet?
1: Dan mag ik het zeggen. Je bent uitgesloten.
2: Want?
1: Ja, hallo, je maakt hier een show.
2: Oh, maar dat betekent
1: dat hier uiteindelijk de winnaar staat.
2: Ja! Dankjewel.
1: Wat leuk. Oh. Jullie zijn de winnaar van de 2 tickets. Jullie gaan een heel seizoen naar de kampioen. Ik zie blijdschap. Wat gaat er momenteel door je heen?
4: We horen alleen de stem altijd, dus ja, je hebt geen gezicht.
1: Nee, daarom,
4: dus,
1: wat gaat er momenteel door je heen?
4: Geweldig, echt groot dit. We hebben al zoveel jaar geprobeerd om een seizoenkaart te krijgen en we komen er nooit door.
1: Mm-hmm.
4: En nou dit jaar geweldig. Echt, ja, sprakeloos.
1: Nou, ik zou zeggen, blijf hier even zitten. Doe even rustig aan. We gaan even ervoor zorgen dat we nog een aantal foto's gaan maken. En ik wil jullie hartstikke feliciteren voor het behalen van, nou ja, een heel seizoen bij PSV.

Edge of Desire, Jonas Blue. Ah, wat was dat leuk een paar weken geleden. Zeg twee weken geleden om precies te zijn. Bij Tom van der Zanden in zijn show. Dat we die twee seizoenkaarten weggaven aan Ralf en Gideon Meijer. En we blijven even bij het voetballen. Want Ibrahim Afellay die heeft een vaste plek gekregen in de PSV Walk of Fame. Onlangs werd zijn tegel onthuld tijdens een open training in het Philipsstadion. Afellay kwam al op 10-jarige leeftijd naar PSV. Debuteerde in 2004 in het eerste elftal. En groeide uit tot een bepalende middenvelder. Hij won 4 landstitels, speelde 221 officiële wedstrijden. En ontving de Johan Cruijff-woord als grootste talent van Nederland. En sinds dit seizoen was Ibi even terug op het oude nest. Naast Peter Bos als assistent trainer. Maar net zo snel als hij terug was, is hij ook weer verdwenen. Maar zijn voetafdruk is in ieder geval behouden gebleven in het Philipsstadion. Laten we het zo maar even zeggen. Dan, hij is erbij bij elke wedstrijd op de Zuidzijde. Kun je een voetafdruk van Ibrahim Afellay kun je daar zien. Verder met de muziek. Een van de mooiste wat mij betreft van Coldplay. Hier is In My Place. En waar hoor je die? Hier op Glow FM.

Go. Ja hoor, heeft ze toch weer voor elkaar. Shakira nu samen met Burna Boy. Die Die. En dat is het anthem van de FIFA Wereldkampioenschappen voetbal. Beginnend 11 juni 2026. Dat is volgende week. En gaat door tot en met de finale. En die wordt gespeeld 19 juli. En de openingswedstrijd die wordt gespeeld 11 juni dus zogezegd. Om 9 uur 's avonds lokale tijd. En dat betreft de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En het zullen waarschijnlijk daar wel Mexicaanse temperaturen zijn. Hier is het wat betreft Mexicaanse temperaturen. Moeten we nog even wachten. De komende dagen is het bewolkt en de kans is hoog op regen in de Brainport. Overdag 19 graden. De temperatuur daalt 's nachts tot 10. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 3. Verkeersinformatie is er ook en dan met name voor wat betreft het treinverkeer door werkzaamheden. Rijden er van en naar Eindhoven Centraal vandaag en morgen geen treinen, maar bussen op de verschillende trajecten. Zometeen Sabrina Carpenter, waar we beginnen met Sam van de Olivia Dean. Rain me in.

Sabrina Carpenter en Taste. Het nummer Taste van Sabrina Carpenter gaat over de aanhoudende impact van een voorbije relatie. Zijn of haar aanwezigheid is nog steeds voelbaar voor de ex, ook al is die fysiek niet meer aanwezig. Metaforen zoals proef me als hij je kust, om het idee over te brengen dat herinneringen aan de vorige relatie weer naar boven komen tijdens nieuwe ervaringen, waarmee de emotionele complexiteit van het verwerken van een relatiebreuk wordt benadrukt. Where we go.

Billy Wood en The Prick. Prayer in Sea hoorde je. Eindje omhoog ontdekt de stad van bovenaf op vrijdag 12 juni. Dat is volgende week vrijdag. Heb je de kans om Eindhoven eens anders te ontdekken? Tijdens het event Eindje omhoog kijk je vanaf bovenaf naar hoe Eindhoven zich ontwikkelt. Waar kun je straks wonen en werken? Hoe ziet het reizen van en naar de stad eruit over zo'n 20 jaar? Welke pleinen herken je straks niet meer terug? Kies jouw route en beleef Eindhoven vanuit een nieuw perspectief. Eindje omhoog is er voor inwoners, ondernemers, studenten en iedereen die nieuwsgierig is om naar het Eindhoven van de toekomst te kijken. Deelnemen is gratis. Let op, voor sommige onderdelen is aanmelden verplicht. En het aantal plekken is in ieder geval beperkt. Voor meer informatie ga je naar openeindhoven.nl /eindjeomhoog. En hier kun je je dan ook meteen aanmelden. Dit is Alok en Galit. Dive into me. Op Glow FM, natuurlijk op deze zaterdagochtend.

0: In about.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 11 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
13: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
15: Erik van Roon.
16: Ja, check derde uur, Erik, op het je weekend. Zometeen Neverglow Dancefloor. Maar we beginnen met Teddy Swims en zijn allernieuwste Mr. Know It All.

0: Never Glow. Dancefloor hoorde je hier op Glow FM. Derde uur, Erik, opent je weekend.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ga je inderdaad nog steeds vieren met de Glow FM? Ik ga dit uur hebben over de week van de mentale gezondheid. Want toen ik vanmorgen vroeg naar de studio liep hier om de hoek, daar staat een object, een kunstobject heet dat dan. Een groene berg. En ik denk eens even kijken, wat is er nou precies? Nou, daar ga ik het zo meteen over hebben. Tot 12 uur ben ik er in ieder geval bij je. 12 uur dan gaat Raymond hier mij aflossen. Gaat hij 2 uur hits knallen, zoals je van hem gewend bent. Alleen dan 1 uurtje korter. En waarom? Want er is ook de Summer House mix van dit jaar. Dat gaat hij samen doen met Florian. Dus stay tuned in ieder geval als je dat wil meemaken. 6 uur lang Summer House in de mix. Ah, heerlijk. Ik heb er nu al zin in. En hier heb ik ook zin in deze. Hier is Alex Warren en Fever Dream op Glow FM. Het is een paar minuten over 11.

Ruben Hillen, de onbetwiste winnaar van het programma The Voice of Holland. Ik wilde zeggen het Eurovisie Songfestival. Nee, nog niet, maar wel The Voice of Holland heeft hij gewonnen. En dit is zijn eerste single naar aanleiding van het winnen van The Voice of Holland. Je hoorde 20 Seconds. Vorige week was ik aan het werk op een festival. Dat heet Fun Pop. Het is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. En ja, er komen zo'n 4.000-5.000 mensen met begeleiding en tentjes. En die komen 's ochtends het terrein op al helemaal enthousiast over alle activiteiten die ze hebben. En ook de artiesten. Welke artiesten moet je dan aan denken? Ja, Xander de Bousonier, Jan Smit, Frans Duits. Die andere Frans Bauer, Jan Smit. En wie er ook stond was Emma Heesters met haar allernieuwste single Liefdesverdriet. En het toeval wil dat ik die nu ook voor jullie heb klaarstaan. Liefdesverdriet, Russo en Emma Heesters.

After Midnight, Nate Smith, hoorde je op Glow FM. Ik heb weer een verkeer voor je. Dan begin ik met het weer zoals beloofd. De komende dagen is het bewolkt en de kans op regen is groot in de Brainport. Overdag is het 19 graden en 's nachts daalt de temperatuur tot 10. De wind waait uit het zuidwesten, is matig windkracht 3. Er is ook verkeersinformatie, tenminste de verkeersinformatie op het spoor. Door werkzaamheden rijden er van en naar Eindhoven Centraal vandaag en morgen geen treinen, maar bussen op de verschillende trajecten. Zometeen Jelly Roll, we beginnen met Sean Kingston, Beautiful Girls.

I'm good. Jelly Roll hoorde je hier op Glow FM. Het is nog steeds de week van de mentale gezondheid. En ik had het er straks even over toen ik hier vanmorgen naar de studio liep. Voor de studio, dus op de markt richting Jan van Lieshoutstraat, daar staat een heel mooi object, zoals dat dan zo mooi heet. De berg van perfectionisme. En ja, het is een. De overduidelijke moet je het bergtoppen voorstellen. De kleur is groen, dus dat vond ik heel apart. Maar er was ook een QR-code en die kon je scannen. Dus die denk ik, ik ga die eens even scannen. Navigating stress. Leuk dat je hebt gescand. Bedankt voor het scannen. Was het herkenning of gewoon nieuwsgierigheid? Hoe dan ook, je bent niet de enige. Tijd om het gesprek te starten. Met Navigating Stress breken we het taboe op mentale gezondheid. Speel, deel en leer. Er zijn drie objecten, één uitnodiging. En je stuitte net op onze interactieve publieke objecten. Op één van onze interactieve publieke objecten. Moeilijke zin. Ontworpen om je even stil te laten staan, te reflecteren en een gesprek te beginnen. En dan komen er wat getallen. 26% van de Nederlandse volwassenen voelt zich zeer vaak gestrest. Bron RIVM 2025. 1 op de 4 ziektedagen wordt veroorzaakt door stressgerelateerde klachten. Bron Arbonet 2025. En 89% van de deelnemers deed nuttige inzichten op via Navigating Stress Toolkit. Nou, dus anders gezegd, wat let je. De laatste dag van de week voor de mentale gezondheid. En toch een heel erg belangrijk onderwerp. Verder met de muziek. Hier is Mad Love, Mabel, op Glow FM.

American Girls, Harry Styles. Het album heet Kiss All The Time, Disco Occasionally. En ja, de serie van concerten in de Johan Cruijff Arena, die zitten erop. Ik heb eigenlijk toch wel spijt dat ik er niet naartoe ben geweest. Qua financiën had ik het echt niet hoeven te laten.

0: Shanna Sparrow, Material Lover. Zij componeerde dit voor de film The Devil Wears Prada, deel 2. Nou, mooier kan ik het bruggetje niet maken.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Ja, de filmtip van de week zonder Sebastiaan, maar wel ook een beetje met Sebastiaan. Want 2 weken geleden had hij namelijk een filmtip en dat ging toen over De Mol. Weet je nog, De Mol Nederland en De Mol België, om specifiek te zijn, in Vlaanderen. De Vlaamse Mol. En die vond hij zoveel beter dan de Nederlandse Mol. En ik heb inderdaad gekeken en ik moet hem helemaal gelijk geven. De Vlaamse Mol, die heeft meer op alle gebied. En toen dacht ik van, nou, het zou ook wel eens leuk zijn om daar aan mee te doen. Zou dat eigenlijk wel kunnen? Want het verschil tussen de Nederlandse Mol en de Vlaamse Mol is dat in Nederland moet je een BN'er zijn. Nou, dat ben je hier bij GloFM zeker niet. In België hoef je geen BV'er te zijn, zoals dat dan in Vlaanderen heet. Een bekende Vlaming. Om mee te doen aan dat programma. Dus toen ben ik eens gaan checken. En inderdaad, de vraag gesteld aan Google: kan ik mij inschrijven voor het volgende seizoen van De Mol? En het antwoord was: ja hoor, je kan je vanaf nu inschrijven voor De Mol. Check deze pagina om je in te schrijven voor De Mol. En wie weet zien we jou volgend jaar terug. Inschrijven kan tot 16 juni. Veel succes. Dus wil je meedoen met Wie is de Mol België? Je kunt je nu inschrijven en ga dan gewoon naar Google. Kan ik mij inschrijven voor het volgend seizoen van De Mol in Vlaanderen? En dan gaat het allemaal goed komen. Verder met de muziek. The Opposites. Hier is Sukkel voor de Liefde.

0: Sukkel voor de liefde. De Opposites hoorde je hier op GloFM. Dit is een van de laatste, denk ik, die ik ga draaien vandaag. Heel veel plezier straks met Raymond. Die gaat natuurlijk alleen maar hits knallen tot 2 uur. En vanaf 2 uur dan gaat het echt gebeuren. De 100 beste Summer House hits in de mix. Raymond Wouters samen met Florian Hamelink. Wat mij betreft graag tot volgende week. Een heel fijn weekend. En stay tuned voor de Summer House mix.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: GloFM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via GloFM.nl.
11: 12 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, 1 minuut over 12. Glow FM verkeersinformatie van de ANWB. Met goed nieuws, geen vertragingen. En Flitsmeister, die meldt ook geen snelheidscontroles in de regio.
13: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
14: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
15: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
13: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
16: Raymond Woutersen.
6: Zaterdagmiddag gevuld met hits. Zometeen draai ik Calvin Harris. Summer komt eraan. En dit zijn eerst Bebe Rexha, Fadeless en New Religion.

0: Calvin Harris bij Glow FM. Joris, summer.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Onderweg naar de Zomerhouse Top 100. Vanaf 2 uur vanmiddag gaat hij van start. De 100 beste Zomerhouse hits op je radio. 6 uur lang, straks net iets voor 8 uur, hoor je de ontknoping van die lijst. Florian en ik gaan hem straks voor je doen, als het ware. Gaan hem uitzenden voor je vanaf 2 uur. Hebben we niet het beste weer voor uitgekozen, dat kan ik je wel alvast verklappen. Het is toch een klein beetje matig vandaag, hè? Zon, regen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Maar goed, als buiten de zon niet schijnt, moet je die maar gewoon naar binnen halen met dus de beste zomermuziek. Ja, zaterdag is sowieso een shopdag natuurlijk. Misschien ben je wel onderweg naar het centrum van Eindhoven om met het gezin te gaan shoppen. Of ben je onderweg naar de luchthaven van Eindhoven om op vakantie te gaan. Of misschien heb je wel een hockeytoernooi vandaag. Je doet het met Glow FM en de beste en meeste muziek hier vanmiddag. Zometeen draai ik Alan Walker. Ook de nieuwe Glow FM Spotlight van Job Govers komt eraan. En nu eerst Hitkanon Samber. Dit is Homework.

Belangrijkste track van de week, gisteren bekendgemaakt. Job Govers, hij komt uit Eindhoven. En Light You Up maakt hij. Dit liedje ga je de komende weken extra vaak horen hier op de radio. En mij is vorig weekend iets opgevallen en ik wil dat graag even met je delen zometeen. Ik heb namelijk het idee dat ik iets gemist heb. Wat het is, vertel ik je zo naar BTS.

hits, joh, BTS en Swim. Heb je het ook gezien vorig weekend? Misschien lag het aan mijn Insta-feed en volg ik gewoon de verkeerde mensen. Zou kunnen. Maar ik zag alleen maar beelden van mensen die een marathon gelopen hadden vorig weekend. Voor mijn gevoel was echt iedereen een marathon aan het lopen toen. Er waren ook wel ontzettend veel mogelijkheden natuurlijk. In Den Bosch was er één. Je kon zelfs naar Utrecht of Amersfoort om hard te lopen. En ook Groningen was een optie. Door al die foto's van mensen die met een compleet bezweet hoofd over de eindstreep kwamen, voelde ik mij alleen een klein beetje schuldig. Ja, ik lag namelijk in de zon met mijn voeten op tafel te genieten van mijn zondagmiddag. En het wordt nog erger, ik at 's avonds een pizza. Nou, compleet schuldgevoel natuurlijk, maar goed, ik had de dag erna tenminste geen spierpijn. Dat was dan wel weer een voordeel.

Glow FM muziek uit Eindhoven, joh. Sam Felton, hey Sam. Glow FM weekend weerbericht dan. Zon, regen en wolkenvelden wisselen elkaar vanmiddag af. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht koelt het af naar 12 graden. En morgen een vergelijkbare dag met vandaag. Dan de situatie op de weg. 1 vertraging bekend bij de ANWB in de regio Eindhoven. A2, knooppunt Batendorp, knooppunt De Hocht. Daartussen 6 minuten en 3 kilometer. En Flitsmeister heeft goed nieuws, want snelheidscontroles zijn niet gemeld. Zometeen draai ik DJ Snake, You Know You Like It, na 10.

DJ Snake bij Glow FM met Aluna George en You Know You Like It. Altijd leuk om iets van je te horen via de Glow FM app. Linda dacht dat het vandaag mooi weer werd, dus ze had een stranddagje gepland. Dagje Zandvoort valt toch wel tegen, zegt ze. Er is alleen maar bewolking hier. Nou, gelukkig is er een oplossing in zicht, Linda. De Zomerhouse Top 100 is onderweg. Vanaf 2 uur alleen maar zomerhouse muziek op de radio. Elise laat van zich horen via de Glow app. Ik ben momenteel mijn moeder aan het verrassen met het gezin. Zij wordt 50 jaar morgen, dus de Sarah wordt alvast opgeblazen met de radio op de achtergrond, stuurt zij. En ook een appje van Joep. Hij is onderweg naar Bondgenoten, het festival vanuit Zeeland. Vast een beetje in de Eindhovense sfeer komen met Glow aan op de radio. Of ik toevallig iets van De Bouwzak kan draaien. Ik denk dat jij je Magnetic bedoelt. Staat klaar, draai ik zo meteen naar de nieuwe.

0: Glow FM, Liam Payne en Rita Ora, je hoorde For You.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, de zomer staat natuurlijk op het punt van beginnen officieel, astronomisch gezien. Ideaal moment om op vakantie te gaan natuurlijk. Nou, misschien ga je wel lekker weg in eigen land, dat kan ook natuurlijk. Kamperen is de laatste jaren natuurlijk ontzettend populair. En toevallig zag ik vanochtend een fragment voorbij komen op social media, op TikTok. Van een festivalterrein waarin ze de mensen op de camping afgingen om te vragen of ze toevallig niet iets vergeten waren. Mee te nemen naar de camping. Luister even mee.
2: Ben jij toevallig nog iets vergeten dit jaar?
3: Ja, ik ben mijn kussen vergeten. Maar zij had een extra kussen voor me meegenomen. Maar die is in de modder gevallen.
0: Ja. Dat is ook knap, hè? Als je naar de camping gaat, dat je dan je kussen vergeet mee te nemen. Ik ben benieuwd, wat ben jij wel eens vergeten toen je ging kamperen? Gaat het verder? Ben je misschien zelfs wel eens je hele tent vergeten of zo toen je ging kamperen? Stuur het door, berichtje is welkom via de Glow of Map. Maken we zo meteen eventjes de balans op. En nu Martin Garrix.

0: Samuel Welten en Lil Kleine, joh, maak me nou niet gek bij Glow FM. We zijn nog steeds op zoek naar hetgene wat je wel eens bent vergeten toen je ging kamperen. Gaat het bijvoorbeeld heel ver, ben je wel eens je tent vergeten als je ging kamperen? Zometeen maken we even de balans op. Berichtjes, welkom in de Glow App en zometeen draai ik ook deze van Gordo.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Bel de speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
9: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 1 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Een stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden.
12: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Raymond Woutersen.
0: Onderweg naar de Zomerhouse Top 100. Nog een klein uurtje, dan gaat hij van start. Muziek om op te warmen is dit. Gordo en Reinier Zonneveld.

zaterdagmiddag van Glow FM. Cordo en Reinier Zonneveld, een van de zomerhits van 2026. Je hoorde Loco Loco. En de festivalzomer is goed begonnen inmiddels. Dikke kans dat je gaat kamperen ergens in de komende weken op zo'n festivalterrein. Of misschien ga je wel op vakantie naar Zuid-Frankrijk met de vouwwagen. Ik stelde je de vraag, wat ben je wel eens vergeten toen je ging kamperen? En daar komen leuke antwoorden op binnen via de Glow FM app. Maarten zegt mijn tandenborstel. Melanie is haar tentstokken vergeten. De tent was mee, maar de stokken lagen nog in de schuur. Samuel is zijn luchtbed wel eens vergeten. Dat betekent dat hij de eerste nacht op een harde ondergrond moest slapen. Hij had geen oog dicht gedaan, stuurt hij. Lisa is de haringen van de tent vergeten. Bij een beetje wind werd het meteen spannend. Joost is zijn slaapzak vergeten. Uiteindelijk heeft hij onder een handdoek geslapen. Kevin, een blikopener voor alle ingeblikte boodschappen. Ja, en ik vind dat Ilona toch wel de overtreffende trap heeft hier, hoor. Zij stuurt de sleutels van de caravan. En het vervelende was dat we daar pas achter kwamen toen we in de Ardennen op onze eindbestemming waren. En dus moesten we weer 2,5 uur terugrijden naar huis en daarna ook weer naar de Ardennen. Dus die hele eerste dag was gewoon weggegooid. Dat is wel echt serieus dat je de sleutels van de caravan vergeet. Ik denk wel dat dat voor Ilona een les was, waar ze heel veel van geleerd heeft. Dat gaat ze nooit meer vergeten, denk ik. Zaterdagmiddag van Glow FM, Afrojack. Zometeen naar Katy Perry en Snoop Dogg. Dit is een echte Glow Classic. California Girls. Let's take a journey.

0: hebben vandaag. Het is nu nog droog, maar zeker aan het eind van de middag is er steeds meer kans op regen in de regio Eindhoven. Maar hey, net als in het gewone leven moet je zelf de slingers ophangen, toch? Om het zomerse gevoel een klein beetje meer te pakken te krijgen, hoef je alleen de radio maar iets harder te zetten, zeg meteen. Voor de Zomerhouse Top 100.
1: De Zomerhouse Top 100.
0: Ja, het duurt niet lang meer voordat de lijst van start gaat. Zullen we even een kleine Zomerhouse Top 100 countdown doen? Kan wel, toch? Nog minder dan 1 uur voordat hij losgaat. Die Zomerhouse Top 100, de 100 beste Zomerhouse platen in de mix. En als ik je een advies mag geven, zet je radio nu vast wat harder. Dan kun je de buren ook laten meegenieten. Want ik weet zeker, die gaan vast ook genieten van de lijst. En dan zit je gewoon goed, straks ook. Aan de afwachting van die Zomerhouse Top 100 draai ik zometeen de gloedje nieuwe muziek van een artiest die terug van weg geweest is met misschien wel een van zijn beste platen ooit. Ik draai hem zometeen na I Love It, I Love It, I Love It. Dit is de laatste Bella K bij Glow FM. I like

Chef Special bij Glow FM, je hoorde C'est la vie. Het is tijd voor een nieuwe muziek op Glow FM. De enige is het nieuwste werk van Antoon. Dat slaat echt naadloos aan bij de moderne datingwereld. Antoon snijdt namelijk een herkenbaar thema aan. De onzekerheid binnen een relatie. De tekst draait om geheime verhoudingen en de prangende vraag of die ander wel dezelfde serieuze intenties deelt. Ja, en dan blijft natuurlijk ook de vraag in hoeverre dit nog om Alexia draait. En wat mij betreft is het wel misschien wel een van de beste liedjes van Antoon tot nu toe. Oordeel zelf zou ik zeggen. Het is de enige nieuwe bij Glow FM.

Travel. De nieuwe Antonioren, de enige bij Glow FM. Priscilla is hem met mij eens. Ontzettend dikke plaat. En ook Roy vindt het top. Hij zegt normaal niet zo'n fan van Antoon. Maar deze beat maakt het helemaal toch wel compleet. Dus nieuwe muziek van Antoon, die ga je ook vaker horen bij Glow FM.

Echte Glow FM Classic van Bobby Brown. Je hoorde Two Can Play That Game. Glow FM Weekend weerbericht. Exact 1:30. Zon, regen en wolkenvelden wisselen elkaar af vanmiddag. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht koelt het af naar 12 graden. En morgen is vergelijkbaar met vandaag. Eén vertraging bekend bij de ANWB. Op de A2 staat die file richting knooppunt Batadorp 3 minuten en 4 kilometer. En Flitsmart heeft er het goed nieuws, want snelheidscontroles zijn niet gemeld. Zometeen draai ik Dua Lipa, Trading Season.

0: Chloe FM, Dua Lipa, you're the training season.
1: Het weekend vier je met Chloe FM.
0: En Dua Lipa heeft het weekend ook wat te vieren. Dat doet ze in Italië. Inwoners van het Italiaanse Palermo zijn niet bepaald blij met de bruiloft van Dua Lipa en Calum Turner. Door alle festiviteiten zijn de delen van de stad afgesloten. Staan er hekken en loopt er overal veel politie. Veel bewoners van de stad moeten ook een auto bijna 3 kilometer verderop parkeren. Nou, die inwoners vinden het dus overdreven dat de stad voor een privéfeest bijna op slot gaat. Dat privéfeest vindt dit weekend plaats. Dua Lipa en Calum Turner zijn vorige week al in Engeland getrouwd voor de wet. Maar dit weekend geven ze dus een groot feest. Burgemeester is het er overigens niet mee eens dat het allemaal veel overlast geeft. Die zegt, nee, goed voor de promotie van de stad. Moeten we gewoon doen, het valt allemaal wel mee. In bruiloft komen trouwens ook veel beroemdheden. Harry Styles komt, Elton John en ook Kylie Minogue. Ja, en ze heeft ook echt topweer. Ik heb het even opgezocht. 27 graden met volop ruimte voor de zon. Ja, en het is misschien sowieso wel een van de mooiste trouwlocaties, toch? Italië is misschien ook wel een van de mooiste landen van Europa, als je het mij vraagt. Dus ja, als je dan toch ooit ergens moet trouwen, is misschien inderdaad Italië helemaal geen verkeerd idee. Training season, Jorre Dua Lipa, zojuist bij Glow FM. Tiësto staat klaar, Jackie Chan hoor je naar Toby Fleming en Snelle. Wat nou als ik...

hoorde Jack Stahl en John en Turn the Lights Off. Altijd leuk om iets van je te horen via een berichtje in de Glow FM app. Martijn die stuurt wat, hij maakt zich klaar met de Glow FM aan voor zijn avonddienst bij de NS. Sam is met Glow FM aan in zijn bestelbus pakketjes aan het bezorgen. En Emma die loopt vast een klein beetje vooruit op de zaak en zij stuurt: ik zit helemaal klaar voor de Zomerhouse Top 100. Ik kijk er al sinds gisteren naar uit. Dat stuurt ze via de Glow FM app. Ja, gaat ook niet lang meer duren voordat die van start gaat. Die Zomerhouse Top 100. De 100 beste Zomerhouse platen in de mix. Zometeen vanaf 2 uur, 6 uur lang op je radio. Met Florian en met mij. Ik zei de gek. Minuut of 10 nog, dan gaat hij.

0: gaan we weg bij Glow FM. Doe dat niet, blijf hier, dan hoor je zo meteen de Zomerhouse Top 100. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Met op 100 deze Dirty Cash.
1: Glow FM.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Een stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
9: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
1: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomerhouse Top 100.

Ja, we gaan beginnen tot 8 uur vanavond. 6 uur lang de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM. De beste en populairste Zomerhouse muziek op de radio de komende uren. Dat is niet voor het eerst, hè. Het is de derde keer dat we de lijst uitzenden. Zo hoorde je hem vorig jaar bijvoorbeeld op de vrijdagavond tijdens de uurmix van Florian Hamelink. Die is er trouwens ook bij. Florian, straks vanaf 3 uur hoor je hem met zijn deel van de lijst. Voordat we beginnen met nummer 100, eerst nog even terug naar vorig jaar. Toen waren dit de drie populairste tracks in de Zomerhouse Top 100. Rock That Body. 2. Dit was voor Summer Jam. 1. Daar stond Blessings. 2. Administratie is bijgewerkt. Nu kunnen we officieel los. Dit was de top 3 van vorig jaar. Welk nummer dit jaar de populairste is in de Zomerhouse Top 100, hoor je straks net iets voor 8 uur.

lekker. Officieel los met de Zomerhouse tot 100 op Glow FM. Tot 8 uur vanavond, 6 uur lang dus, krijg je de beste Zomerhouse muziek op je radio hier. Je hoorde op 99 Grooveyard, Merry Go Wild. En ook daarvoor op 100 Passa. En The Adventures of Stevie V en Dirty Cash Money Talks. Je zit hier wel goed de komende uren. De beste zomerhouse muziek op je radio om het zomergevoel een klein beetje meer te pakken te krijgen, toch? Ina zo meteen op 97 had. En dit zijn de Benga Boys op 98. La parada.

0: beste zomerhouseplaten in de mix.
1: Dit is de Zomerhouse.
0: De Zomerhouse Top 100.
2: 96.

0: komen van luisteraar Nick in de Glow FM app. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Raymond.
0: Ben jij een beetje een sunsleeper eigenlijk?
1: Ja, als de zon wel eens schijnt, dan kan ik wel eens in slaap donderen, ja.
0: Heerlijk. Ja, Barry Can Swim en Sunsleeper hoorde je op Glow FM op 96. In die zomerhuis top 100. Vertel, waar staat die aan, Nick, die lijst?
1: Hij staat hier aan op het strand bij de Costa del Sol.
0: Zo, heerlijk. Is het een beetje lekker weer daar?
1: Ja, heerlijk. Heerlijk zonnig. Lekker vertoeven hier ook.
0: Oh, top. Ja, dan valt hij wel lekker natuurlijk, die lijst. Ik zag dat jij Summer Days van Martin Garrix nog wilde horen. Die jij vroeg of die nog in de zomerhuis top 100 staat. Toevallig staat hij in de lijst. Waarom vind je dat zo'n leuk liedje?
1: Ja, er zitten goede zomerherinneringen voor mij aan. Een aantal jaar geleden toen ik op cross was, toen kwam die veel voorbij. En dat blijft je toch goed bij dan, hè?
0: Ja, zeker. Nou, nieuwe herinneringen kun je vandaag gaan maken met die zomerhuis op 100 op het strand. Geniet ervan, hou hem lekker aan en een fijn weekend.
1: Komt helemaal goed, hetzelfde.
0: Verder met de zomerhuis op 100. Dit is 95, lekkere strandtent hit. The Crystal Waters bij Glow.

FM Zomerhuis Top 100 met zojuist een plaat van een artiest die je zeker weten kent. Je hoort Bakermat. Bekend van vandaag, je weet wel van dit fluitje. Ja, die hoor je later nog op 31. Bakermat vond je met Bayana op 94 in de Zomerhuis Top 100. Die dendert verder met zometeen de man die Ziggo Dome shows uitverkoopt met zijn muziek. Frankie Rizzardo komt eraan. Ja, een nieuwe track die afgelopen winter helemaal viral ging dankzij wintersport. Echt zo'n wintersport anthem is dit. D.O.D. en Sweet Nothing.

0: Ja, weet je nog, 2 jaar terug was dit het begin van de Afro House hype. Adam Poort op 91 met Malachi en Move bij Glow FM. Leuk om wat van je te horen.
1: Wat een heerlijke tracks de hele dag. Ik ben al sinds gisteren aan het verhuizen. Het is hier schitterend veel werk. Maar het gaat hartstikke mooi met al die leuke liedjes vandaag. Dank jullie wel.
0: Ja, graag gedaan. Thanks Roelof voor je audio-appje dat je hebt gestuurd via de Glow FM-app. Sowieso leuk om van je te horen, want Simone laat ook van zich horen. Ze luistert vanaf het strand op Ibiza. Ik vind dit liedje er eigenlijk best wel toepasselijk bij. Nummer 90 in de zomerhuis op 100 is voor Jazzy en Can't Deny It.

0: kunt nu toch wel zeggen dat we officieel los zijn, toch? 85 in de Glow FM Zomer House Top 100. De Tommy MC remix van een iconische house classic uit 2008 van Mark Knight. Man with the Red Face hoorde je zojuist bij Glow FM. Ook nog Martin Garrix, Macklemore, Summer Days. Goed dat je erbij bent. De Zomer House Top 100 gaat dus nog wel even door. Nog 5 uurtjes te gaan. Straks net voor 8 uur hoor je de ontknoping. Dan hoor je welke track er bovenaan de lijst staat. En de lijst gaat zometeen na 3 uur verder.
1: Zometeen in de Zomer House Top 100.

0: Slow FM.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomer House Top 100.
11: Florian Hameling.
12: Zo, en we gaan verder met de lijst. Jamback positief, zometeen op 83 ook Sergio Mendes, Mascanada en is Disco Lines en Tina Shea. Dit is No Broke Boys.
11: Flow FM 84.

2006 beland op 82. Een van de 20 zakkers dit jaar in de lijst. De zomerhouse op 100 volgraden op 72, dit jaar op 82. We zijn los. De derde editie van de zomerhouse op 100, editie 2026. De 100 beste zomerhouseplaten hoor je tot en met 8 uur hier op Glow FM. Met een grote studentenhit uit 2025. Aan deze man, die is te vinden op bijna ieder housefestival. Terwijl hij is gewoon een zanger. Iconisch, toch? Komt omdat hij veel samenwerkt met grootheden als Antoon. Andere mensen die helemaal in de house zien zitten. En scoort een grote hit. Met Spookstad in de Newton remix op 81.

Marlon Hofstad, Art Bart, Armin van Buren, Amelie Lens, Everjack, D-Block Stefan en David Guetta. Ook hij staat tussen dat rijtje. Op 24 oktober 2026 het AMF tijdens het Amsterdam Dance Event. Dat doet hij zijn legendarische monolith show. Daar staat hij met een gigantische pilaar in het midden. Zo'n lichtpilaar. Het is echt vet. Het moet vet worden. Op 24 oktober, daar staat hij dus in Nederland. Ja, en hun zijn ook in Nederland binnenkort. De Bauza. Scoren een gigantische hit, hè, met Magnetic. Staat ergens boven in de lijst. Ga je ergens tussen 7 en 8 horen. Maar samen met Magnetic dropt ze ook deze tegelijk. Net zo lekker vind ik. Addicted to your love. Op 80. 78 bedoel ik.

deze man moet je in de gaten houden. Ah, Calvin Harris, dat snap ik, die is al groot genoeg. Maar dit is de Keller remix in de Zomerhouse op 100 op 77. Keller, gewoon uit Nederland, staat deze zomer op Tomorrowland. En over een maandje staat hij hier in de buurt, Wish Outdoor. Ook daar staat hij te draaien. Door de Thinking About You op 77 in de Zomerhouse op 100. Met zometeen nog zo'n andere grootheid in die DJ-scene, Ketema. Vooral heel groot in het buitenland, hè, is hij. In Engeland is hij echt de grootste man. Koopt hij al zijn shows binnen seconden uit. Zijn grootste hit hoor je zo meteen, It Gets Better. Ketema op 75 in de Zomerhouse op 100. En over iconische zomerhouseplaten gesproken op nummer 76. Camel Fat. Dit is Cola in de Zomerhouse top 100.

De Nick en Simon van de dansmuziek. Dart en Carl Starkey, nummer 74. Always and forever in de zomer House Top 100. En dan naar de man die zijn bijbaantje opzij om te gaan produceren. Hij leefde de eerste jaren alleen weinig op. Bijna geen cent meer op zijn rekening staan. Hij moest ook van zijn moeder weer een baan gaan zoeken. Want ja, geen rode cent meer op de rekening. Totdat hij met deze track ineens aankwam zetten. En op dit moment scoorde hij echt hit na hit. En hier begon hij mee, Sigala, Easy Love.

0: Jerry Ropero en Coraçao in de Zomerhouse op 100 op 71. Nou goed, dat lukt me nog wel. Dat Spaans, dat lukt me nog wel. Zometeen een titel. Flink op moeten oefenen. Ik ben veel naar Spanje geweest, zou toch moeten lukken? Ciantes, Turbiera, Conocido, zometeen in de zomer House Top 100. Even kijken. Ja, nou, dat zou ongeveer goed moeten zijn, toch?
1: Ciantes, Turbiera, Conocido.
0: Ja, dat moet lukken. Zometeen op 69, Karol G. En dit is Julian Feima, Get Stupid.

0: Alert.
1: Glow FM.
0: Glow FM.
2: 69.

0: Tubiera Conocido. Ja hoor, weer goed. Nummer 69 in de zomerhouse, top 100, nog steeds een grote zomerhit onder alle Latina's. Maar goed, in Nederland doet hij het ook nog steeds waanzinnig goed en je hoort hem eigenlijk overal wel voorbij komen. Een derde zit er al op van die zomerhouse top 100 en zometeen...
1: De zomerhouse top 100.
0: Gaat de lijst verder bij Raymond.
2: Ja, hallo Florian. Ja,
0: we wisselen dus een uur per uur af. Dus jij doet zometeen weer een gedeelte van de lijst. Daarna ik weer, dan jij weer. Ja. Wat ga jij zo draaien?
2: Ik ga zometeen onder andere Dario G draaien. En onder andere ook Lost Frequencies en Fats and Small zometeen.
0: Oh, maar deze komen er ook aan.
1: Zometeen in de Zomer House Top 100.

0: Het ritme van de Brainport.
1: Glow FM.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Zoals in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
15: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
12: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomer House Top 100.
16: Raymond Woutersen.
17: Zomer House Top 100 gaat verder met zometeen op 67 James Hype en Ferrari. En nu eerst Disclosure, She's Gone, Dance On.
16: Glow FM 68.

Ferrari door de lijst heen knalt. We racen door de 100 beste zomerrits heen met James Hype en Nicky Della Rossa en Ferrari bij Glow FM. Was zijn doorbraakhit. Die hoorde je op 67 in de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM. Daar volgde nummer 1 uit de allereerste Zomerhouse Top 100 in 2024. Is wel flink wat plekjes gezakt, dit jaar naar 68. Zometeen draai ik de man die zijn eigen gin heeft. Lost Frequencies, daar heb ik het over. Hij kan niet alleen goed muziek mixen, maar ook cocktails dus. Je hoort hem zometeen op 65 in de Zomerhouse Top 100. En eerst is dit 66. Echte classic, zou je wel kunnen zeggen. Fats and Small. Dit is Turnaround.

0: False Frequencies en Reality hoor je in de zomer hangst op 100 op 55. Even naar de telefoon. Hey Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Raymond.
0: Ja, ik zag je appje binnenkomen in de Glow FM. Heb jij een beetje lekker op de Zomerhouse Top 100?
1: Ja, ik ga heerlijk op die lijst. Zeker, ja, ik ben nu onderweg naar de Bondgenoten, hier van Eindhoven. En dit is wel de ideale voorbereiding eigenlijk.
0: Oh ja, dat is wel een lekker opwarmertje inderdaad, ja. Nou, die Zomerhouse Top 100 staat natuurlijk vol met houseplaten. Heb je zelf nog een favoriete Zomerhouse track toevallig?
1: Ja, wat me nu te binnen schiet is Fred Again met die Lilac Pull Me Out of Stint. Ik heb hem toevallig 2 jaar geleden op Secret gezien en ik vond dat zo'n top liedje, live al helemaal, fantastisch.
0: Ja, Fred Again, dat is een goede artiest natuurlijk. Daarom staat hij ook in de Zomerhouse Top 100. Je gaat dat liedje toevallig later vanmiddag nog horen op 54. Gaat niet lang meer duren.
1: Top, dan blijf ik even luisteren.
0: Veel plezier op Bondgenoten Tim, thanks voor je appie en maak er een goed weekend van, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Mocht je ook iets van je willen laten horen, berichtje is altijd welkom in de Glow FM app natuurlijk. Zomerhouse Top 100 gaat verder met nu op 64 Dario G en Sunshine.

die wordt er nu niet vrolijk van, saxofoonklanken. Lekker toch? Bakermat maakte dit nummer vanuit zijn paardenstal. Ja, daar is zijn studio, want hij is ook een boer in zijn vrije tijd. Gewoon voor de leuk. Samen met Rani hoorde je Bakermat en I Love Life bij Glow FM. Door met Bad Bunny in de zomerhost op 100 bij Glow. Zijn teksten staan eigenlijk nergens op, maar ja, Salsa Takia ook niet. En dat is ook gewoon een dikke hit geworden, dus dat maakt er allemaal niet zoveel uit, toch? 61, daar vind je hem. Dit is Bad Bunny bij Glow FM in de zomerhost op 100.

Nummer 59 in de Zomerhouse Top 100 Guru Josh Project Infinity 2008. Uit 2008, maar dat is gezien de naam niet heel verrassend natuurlijk. Daarvoor de Jumper van Hammer House. Vaak een closing track bij DJ sets. Kiki bijvoorbeeld sluit hier vaak mee af. Zometeen een volledig Nederlandse productie in de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM. Sam Veld en Wolf komen eraan. Summer on You. Ook deels Eindhoven natuurlijk door Sam Veld. Eerst een dikke Glow FM Classic met Peggy Goo op 58.

0: 57 in de zomer House Top 100. En Ronald gaat er lekker op. Dat stuurt hij via de Glow FM app.
1: Met z'n drie in de auto en we gaan er helemaal los op. Meer van zulke dingen. Lekker man.
0: Het zit nog wel even goed om meer van zulke dingen. Tot de 8 uur vanavond gaat hij nog door. Die zomer House Top 100. Zo grappig. Dit bevatte een sampletje dat 51 jaar oud is. Dat liedje, die nummer 57. Het trompet sampletje komt uit 1975. Nu nog steeds relevant dus eigenlijk. De lijst gaat door met zometeen op 55. ATB, Don't Stop en nu 56. Sam Veld en Wolf. Dit is Summer on You bij Glow FM.

0: beste zomerhouseplaten in de mix.
1: Dit is de Zomerhouse.
0: De Zomerhouse Top 100.
2: 55.

0: Ja, weet je nog die dikke hit van Fred Again in 2021?
1: We've lost dancing.
0: Het was destijds een beetje de verlosser van de ergste coronamaatregelen. De Blessed Madonna deelde haar frustratie en verdriet over het wegvallen van het nachtleven, live muziek en dansvloeren tijdens de coronacrisis. Het is echt een corona-anthem, dat We've Lost Dancing. Het liedje dat ik net draaide is eigenlijk een beetje het verlengde van Maria. Delilah, Pull Me Out of This gaat over het overwinnen van eenzaamheid. Een overweldigende angst tijdens een feest of rave. Ja, en eerlijk, feesten kun je prima op dat liedje toch? Daarom terechtgekomen op 54. Het is de Zomerhouse Top 100. Met tot 8 uur vanavond alleen maar lekkere zomerhouse muziek op de radio. Hier bij Glow FM. Ja, die lijst gaat verder met zometeen Armin van Buuren. Sunny Days komt er nog aan op 52. Ja, voor het nu volgende liedje wil ik vragen of je even naar buiten wil kijken. Ja, best bewolkt toch? Hebben we dus te maken met een liegende Bob Marley hier. Dit is nummer 53.

0: 100.
1: Ja, dat was hem. 52, Armin van Buuren, Sunny Days in de Zomer House Top 100 uit 2017. Florian, zo meteen ben jij weer aan de beurt na 5 uur.
2: Dan gaan we weer doortellen naar nummer 35, of tot en met nummer 35. Ja, echt. Er komen platen aan. Ja, bijna op de helft ook. Zometeen komt er een liedje aan. Nou, dat is een enorme TikTok-hype.
1: Oké.
2: Als je TikTok nu opent, dan hoor je gegarandeerd dat liedje.
1: Ik ben benieuwd. We gaan dat zometeen meemaken als de Zomer House Top 100 verder gaat.
0: Zometeen in de Zomer House Top 100.

0: Slow FM.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
9: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
0: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
14: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
13: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
14: Hoe plan ik een afspraak dan?
13: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
9: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
0: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomerhouse Top 100.
15: Florian Hameling.
16: Met zometeen die nieuwe hit van Yugel, Jamaican, Bam Bam op 49. 50 is voor Noizu en eerst Calvin Harris. How Deep Is Your Love? En de Morgan C3 remix.
15: I want you.

0: Wat een lekkere lijst, zeg.
1: De 100 beste zomerhouseplaten in de mix. De Zomerhouse Top 100.
2: 50.

0: model, Jamaican.
1: Ja, hoor ik constant bam, bam, bam, bam. Ja. Ik weet niet wat dat nou is.
0: Bam, bam. Inmiddels 44 jaar oud, hè. Zangmelodietje komt van Sister Nancy. En nu in 2026 met helemaal nieuw leven ingeblazen door YouGel. Bam, bam, Jamaican. Op 49 in de zomer, House Top 100. Maar nu een house hit. Ja, als je TikTok opent, dan hoor je hem waarschijnlijk direct. Anders moet je een keertje swipen. Dan hoor je hem ook. Het is een van de meest virale sounds van dit moment. Van Robbie Doherty. Een track uit 2025, maar door een TikTok-trend weer helemaal levend nu. In 2026. En dankzij die boost op TikTok scoort hij dit jaar voor het eerst zijn plekje in de zomer House Top 100. Call it what you like. Op
2: 48.

Het Harthouse Ratje. Zo wordt hij genoemd. Maar Lucci, niet omdat hij een vies mannetje is, maar ja, omdat hij eigenlijk een beetje het hoofd heeft van een rat. Niet dat ik het mee het beter maak.

plekje in de lijst veroverd. Motive, Dance With You, 2024. Stonden ze nog op nummer 10. Vorig jaar al 26 plekken, gezakt naar 36. Dit jaar zakken ze opnieuw 9 plekken. Nummer 45 in de Zomer House Top 100. Nederlands talent, Nederlands DJ-duo Motive, Dance With You bij Glow FM.

vocal die je tegenwoordig vaak tegenkomt in remixen. Sweet Disposition, A Moment of Love. Succesvolste remix toch al van Lost Frequencies op nummer 43 in de Zomer House Top 100. En ook hij is onmisbaar in de lijst. Van 42 naar 40 dit jaar. Avicii, Wake Me Up.

dikke hit van dit moment. Bieber Rexha, haar remake van Fateless en Insomnia New Religion op 41. Uit betrouwbare bronnen heb ik dus vernomen dat ze heel graag een remake wil maken van The Benga Boys. Met boom, boom, boom, boom. Ja, ha, wellicht haar volgende remake. Ik wil die binnenkort verwachten. Wellicht volgend jaar in die zomer House Top 100. Van nu moet ze doen met plek 41 voor New Religion. Exo en een grosso Sun & Shining zometeen op 39. Eerst nummer 40 voor Junior Jack. Dit is My Feeling bij Glow FM.

0: beste zomerhouseplaten in de mix. Dit is de Zomerhouse. De Zomerhouse Top 100.
1: 39.

0: De nummer 1 van vorig jaar, Calvin Harris en Blessings. Dit jaar op 38. Hey Elwin, jij luistert lekker mee, hè?
1: Zeker.
0: Is je favoriet al voorbij gekomen?
1: Ja, ik heb straks Groovyard gehoord.
0: Oh ja.
1: Here we go wild.
0: Ja, op nummer 99. We moesten eigenlijk bij jou op nummer 1 staan.
1: Ja, nou, qua classic wel, ja.
0: Ja, ja. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Heb je wel enige voorspellingen? Wat denk je dat er op 1 staat?
1: Dat zal iets nieuws zijn, denk ik. Dat denk ik of Another Met Talk To You of de Bauza.
0: Nou,

0: Deze is lekker, hè? Woehoe!
1: De 100 beste zomerhouseplaten in de mix. Dit is de Zomerhouse. De Zomerhouse Top 100.
2: 35.

0: Adele, I Adore You. En dat was uur nummer 4 van de Zomer House Top 100. Zometeen gaat de lijst verder met Raymond weer.
1: Hi, ja, daar ben ik weer.
0: Ja, je bent er. Ja. Wat doe jij in tussentijd?
1: Nou, een keer naar de wc gaan. Ja. Een beetje drinken. Ja, een rondje lopen buiten. Een beetje luisteren hoe jij aan het joggen bent.
0: Ja, goed, hè. Klinkt goed, hè? Klinkt
1: ja,
0: goed.
1: Het klinkt ontzettend goed.
0: Ja, nou,
1: dat eigenlijk. En zometeen klinkt het ook weer ontzettend goed natuurlijk.
0: Het klinkt lekker, hè?
2: Het klinkt heerlijk.
0: Ja, het klinkt heerlijk. We hebben nog 34 zomerhouseplaten te gaan. Wat heb je zometeen?
1: Zometeen onder andere Bakermat, ook Calvin Harris en Justin Bieber staat er ook in.
0: Zo, ja. Coachella, liedje.
1: Voor de fans, ja zeker.
0: Oh,
1: ja.
0: En deze hoor je ook.
3: Zometeen in de Zomerhouse Top 100.

0: Start Slow FM.
1: En dan
0: zet je radio hard
1: voor een Hollandse klapper.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business. Ben een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden.
1: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomer House Top 100.
10: Raymond Woutersen.
12: Zomer House Top 100 gaat verder. We naderen de ontknoping. Met nu Prosper en Clooney. Dit is Free Your Mind op 34.
10: Love is what you'll find. 34.

is dikke dit, werd gedraaid en ontdekt op Coachella. Je weet wel dat festival in Amerika met alleen maar influencers. Dankzij Coachella is dit een dikke hit aan het worden op dit moment. Ook nieuw in de zomerhouse top 100 op 34. Prospa en Clooney en Free Your Mind. Zometeen nog een track die dankzij Coachella helemaal viral gaat. Je hoort hem binnen een kwartier. Eerst Lilywood and the Prick en Prayer and See.

0: Het blijft ook een echte dikke zomerhit, hè? Zomer op je radio met Alex Gordino en Destination Calabria uit 2006. Wat grappig, die vocals van Destination Calabria komen uit Gypsy Woman, Crystal Waters, nummer 95 van de lijst. Alex Gordino hoorde je op 32 in de Zomerhuis Top 100. Leuk appje zag ik binnenkomen.
1: Och, wat een lekkere lijst bij dit jaar, zeg.
0: Zou je wel kunnen zeggen, hè? Die lekkere lijst gaat verder met nu op 31 de doorbraakhit van Bakermat. Dit is Vandaag.

0: lijst op 100 bij Glow FM. Zomerhitje in wording dit. Calvin Harris en Jesse Jordan Satisfy. Fun fact, hij staat 6 keer in de lijst. En je gaat hem ook nog 2 keer horen. 1 keer is heel dichtbij. Leuk om iets van je te horen via de Glow FM appbox. Hoe beleef je de zomerhouse top 100 vandaag? Een Maarten is aan het luisteren terwijl hij zich mentaal aan het voorbereiden is om een nieuwe nachtdienst te gaan draaien. Lisa ligt lekker in de tuin te chillen. Uitrusten van een lange werkdag. Eindelijk weekend. Thanks voor de goede muziek. En Emma zegt, hey Raymond, Glow staat hier aan tijdens het 21 dinner van mijn beste vriendin. Zomerhouse top 100 gaat verder tot 8 uur vanavond met zometeen...
1: Justin!
0: Precies, Justin Bieber komt eraan. En nu 29. Die is voor Jonas Blue.

dankzij Coachella helemaal relevant weer dit liedje. Justin Bieber en Nicki Minaj showden Beauty and a Beat bij Glow FM. Het is zaterdagavond, geen idee of je vanavond nog plannen hebt. Misschien nog even last minute naar de strandbar aan het strand van Vlissingen. Misschien ga je op een stap in Eindhoven. Misschien heb je vanavond wel een huisfeestje. In dat laatste geval ga ik zo meteen een house tune draaien die je gegarandeerd op dat huisfeestje gaat horen. En nee, het is niet Roxy Dekker. Eerst Klingande met een dikke saxofoon op dit liedje. Wat blijkt nu? Die gasten van Klingande kunnen dus helemaal geen saxofoon spelen. Jubel te vinden op 27 bij Glow FM. Zee.

Je kende je wel toch, die house tune van net. Nummer 26 in de lijst, Got You and So Many Times. Een house tune die je eigenlijk op elk huisfeestje wel hoort. Ook nog nieuw in de lijst, Fred Again op 25 met Adore You. Zometeen in de Zomerhouse Top 100, de man die zijn shows binnen enkele seconden uitverkoopt. Echt waar, hij is onderweg. Eerst Calvin Harris en Dua Lipa. Hoor je op 24 in de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM.

kent deze vooral zonder zang, denk ik. Maar deze versie bestaat ook. Misschien is hij wel lekkerder. Je hoort hem op 23 in de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM, Klankcarousel en Sonnentans. De volgende man verkoopt zijn shows altijd binnen een paar seconden volledig uit. Het is de Britse DJ Rossi, echt een fenomeen in het genre house. En onder studenten, ja, gek is het ook niet, want stel je even voor. Je staat met blote voetjes op het nog warme zand na een mooie zomerdag en je hoort dan dit liedje. Het is High On Me bij Glow.

21 in de zomer House Top 100 bij Glow FM. Je hoorde Marlon Hofstad. And it's that time. Zometeen ga ik de TikTok-hit van afgelopen voorjaar voor je draaien. Origineel komt uit de Zeros. DJ Molgrab maakte er een remix van. En 2026 versie van. Dus die ga je zometeen horen. Ja, en als we het toch over TikTok hebben. Een andere TikTok-trend van een paar weken terug was 2026 is het nieuwe 2016, weet je nog? Mensen deelden massaal hun herinneringen aan 2016 een paar maanden terug. Dit liedje had je ook onder die throwback kunnen zetten.

0: Ja, lekker. Het is de zomerhouse op 100 bij Glow FM. Dit was de nummer 18. Kavi en de disco.
1: Je zegt het alsof je deze plaat nog nooit hebt gehoord.
0: Zal ik eerlijk antwoorden?
1: Ja.
0: Maar nooit gehoord.
1: Dan ga je naar veel te weinig housefeesten, vriend.
0: Dat blijkt maar weer, dat blijkt maar weer. Want deze trompet hoor je ook 100 keer op ieder housefeestje voorbij komen.
1: Ja, klopt. In remakes of een edit. Ja. Of nou goed, deze trompetten die komen gegarandeerd voorbij als je naar een housefeestje gaat. Daarom op nummer 18.
0: Zeker. Zometeen de ontknoping van de Zomerhouse Top 100. Met jou, Florian. Wat staat er allemaal in de lijst?
1: Ja, dat was 17 louter zomerhits met onder andere Stereo Love. Edward Maya, natuurlijk een iconische zomerclassic.
0: Leuk.
1: Magnetic van de Bauza komt nog voorbij. Nieuwe muziek.
0: Ja.
1: Ook Kiki ga je nog horen. En onder andere deze.
2: Zometeen in de Zomerhouse Top 100.

0: Glow FM. Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Railschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Onze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag hoor je de 100 beste houseplaten van de zomer in de Zomer House Top 100.
1: Florian Hameling.
3: Nou, en dan gaan we met de grote ontknoping van die Zomer House Top 100. Wie staat er op 1? Je hoort het voor 8 uur. Calvin Harris is het niet. Hij staat op 17 met Summer.

0: House Classic, hè. En dat blijft de komende jaren denk ik nog wel. Als we de lijst ooit in 2050 nog een keer doen, dan staat er sowieso nog tussen. Daft Punk, dit jaar 3 plekken gestegen naar 16 in de Zomerhouse Top 100. One More Time.
1: Hey Florian, ja. We gaan weer lekker.
0: Kevin is aan het genieten van de lijst. De Zomerhouse Top 100. Dit is de ontknoping van de lijst. Over iets minder dan een uurtje, dan hoor je wat de allergrootste Zomerhouse-plaat is van dit jaar. Edward Maya, die pakt het niet. Hij zakt juist dit jaar. Vorig jaar nog in de top 10 te vinden op nummer 9. Dit jaar 5 plekken gezakt naar nummer 14. Eerst op 15 nieuwe muziek van deze Just Day en Jackstyle en Yo. Zij scoren een dikke hit nu met hun remake van Turn the Lights Off van DJ Gosse. In een 2026 jasje gestopt. Turn the Lights Off is dit jaar nieuw in de Zomer House Top 100. Nummer 15 in de lijst.

Het is de snelste stijger van dit jaar. Arman van Helden, Wings, I Won't Let You Down, stijgt 78 plekken. Vorig jaar op 91, dit jaar op 13. En we komen hem gewoon nog een keer tegen. Hij staat dus in de top 12. Nou, wat zeg ik? In de top 11, want nu op 12. Een andere iconische danceplaat. Iedereen is hiermee opgegroeid. Iedereen kent deze plaat. Het is de iconische plaat van Avicii. Levels, dit jaar op nummer 12 in de Zomer House Top 100.

of een liedje waarbij je gelijk denkt aan, nou ja. GTA, toch? Zat in die iconische GTA 5 radio. Lady, Hear Me Tonight, yo, de Mojo op 11. Daar gaan we, de top 10 van de Zomerhouse Top 100. De 10 heetste zomerhousebangers van 2026. Wat is de nummer 1? Wordt het iets voor 8 uur. Zometeen, nummer 8 is voor David Guetta. Nee, dat is eigenlijk verkeerd. Jennifer Lopez, Fisher. Memories van David Guetta vind je op 9. En eerst op nummer 10, daar is hij weer. Armand van Helden, I Want Your Soul. In de Burner Remix op 10.

voor een 5 uur lange set. Draait ze deze sowieso, ik denk zelfs wel 3 keer. What's a Girl to Do stijgt dit jaar 11 plekken door naar nummer 7 in de Zomer House Top 100.

beste zomerhouseplaten in de mix. Dit is de Zomerhouse Top 100.

drie jaar onderdeel van de Zomer House Top 100 2024. Stond hij op nummer 4, vorig jaar op 2. En dit jaar weer 4 plekken gezakt. De mashup van We Dams tussen The Underdog Project, Summer Jam en Ultimate Jack and Weapon van Block & Brown. Op nummer 6 in de Zomer House Top 100. Ontknoping naders nog 5 hits te gaan. Nummer 5 is voor een van de meest geboekte DJ's van dit jaar. Lammer. Ja, waar staat hij niet, hè? Gisteren stond hij nog te draaien in de club in Vienna. Vanavond staat hij in Lissabon. En dan pakt hij morgenochtend weer het vliegtuig naar Amsterdam. Dan staat hij op thuishaven voor een 10 uur lange set. Holy shit. 10 jaar. Nou, dan moet je niet vaak naar de wc moeten. Houd niet vol, man. Ja, en ik verwacht dat hij met deze track die 10 uur afsluit. Al die lichten. Prachtig. Magische setting van thuishaven. En deze beats door de speakers. All night op 5.

52 plekken erbij. Voor Bellini en Samba de Janeiro. Nog twee hits te gaan. Het zijn twee nieuwe tracks. Twee hits uit 2026. Begin januari werd er een video gepost door een groep Noorse vrienden. Je ziet ze allemaal zitten in de studio. Helemaal opgehard terwijl ze hun nieuwste liedje luisteren. Die video ging massaal viraal. Miljoenen weergaven, tienduizenden comments van mensen die hun smeekten om het liedje uit te brengen. En dat duurde wel even. 27 februari kwam de track uit. Maar dat duurde niet lang voordat het echt een gigantische hit werd in Nederland. Pianootje niet meer weg te denken tijdens de zomer van 2026. De nummer 2 is voor de Bauza. Dit is Magnetic.

top 100. Volgende week, hè, kan je ze live aanschouwen. De Bauza. Dan doen ze een pop-up show in Amsterdam. 12 juni. Mocht je in de buurt zijn, nou, het is een pop-up show, dus die popt zo op. Kan je ze live horen spelen. De Bauza Magnetic, nummer 2 in de zomer House Top 100. 99 house hits gehad. Eentje te gaan. Ja, en die track, de nummer 1, kwam een week later uit dan de nummer 2. De Bauza Magnetic. 6 maart 2026. Staat op naam van 2 vrienden uit Amsterdam. Ze zaten samen in een studiootje, een thuisstudiootje in Amsterdam-Zuid. Weet te klooien met gitaren, met de piano, zanglijntjes. Ja, uiteindelijk kwam dit melodietje eruit. Gitaartje erbij, zang erbij. En het werd de grootste zomerhit van 2026. Fit for Ultra, another talk to you, de nummer...

0: 2026 voor Another en 54 Ultra en Talk to You. Nou, dat was het, mensen. Leuk, we hebben echt veel publiek buiten.
1: Zie je nog een applausje? Ja. Nee, het was wel gezellig buiten inderdaad.
0: Ja, het was gezellig. Tot. Mensen genoten mee.
1: We hebben de speakers ook even getest. Die kun je buiten ook horen, zijn we na vanavond achtergekomen.
0: Ja, maar het is toch lekker dat de mensen buiten op straat om zijn eind ook konden meegenieten van de Zomerhouse Top 100.
1: Zeker een beetje opwarmen voor als je vanavond nog op stap gaat natuurlijk. Heerlijk.
0: Dat is gewoon zaterdagavond natuurlijk, dat niet vergeten.
1: Dat zou je bijna vergeten als je hier 8 uur hebt gezeten inderdaad. Ja,
0: zo, je hebt echt lang gezeten.
1: Het tijdsbesef compleet kwijt.
0: Mocht je hebben genoten van de lijst en zou je het nog een keer willen luisteren? Nou, dat kan. Binnenkort, dan staat hij op
1: binnenkort.
0: Mijn Soundcloud. Ja, ik zou niet weten wanneer. Ik denk ergens volgende week.
1: Ergens volgende week. Elke dag gewoon F5, even refreshen. Dan,
0: even refreshen en dan, ik denk ergens volgende week. Dan staat de volledige lijst terug op Soundcloud. Dan is hij daar weer te vinden. En volgend jaar gewoon weer een nieuwe editie.
1: Lekker. Hey, en wij gaan nu natuurlijk naar huis. En zo meteen draaien we Maal Smit en Maal Horn. Of tenminste, de computer gaat al draaien. Nou. En...
0: Misschien ga ik hem wel draaien.
1: Oh, nou en wat is dan de boodschap van vanavond?
0: Drive safe.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt op

da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. A Taste of Dance.

Ik ben Marcel en ook deze zaterdagavond neem ik je weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Kideko, Demure, Roog, Fleur Shaw, Red Carpet, Gavi Bora en Jordan Peak. Straks hoor je de oude danskraker van Lammer en ook deze week natuurlijk weer een nieuwe. Deze zaterdag is die van Ultranate en Hugel. Zometeen hoor je I Wanna Feel van de Britse producer en singer-songwriter Tanya. Een vrolijke plaat met een aanstekelijke vocal en zomerse energie. Maar we beginnen met One van Icaro Magna. Door de piano house in combinatie met, voor de verandering, een vrouwelijke preacher vocal is het wat mij betreft een ideale begin van dit uur.

0: Draaide Burning Love van Key Deco. Nieuwe Future Disco met een zonovergoten disco-achtige vibe die nu al aanvoelt als een klassieker. Hij kiest voor een relaxed groove en combineert warme baslijnen, soepele ritmes en een feel-good energy. Zometeen hoor je de oude danskraker van Lammer, maar daarvoor eerst de nieuwe release van Canadees Demure en de New Yorkse Pinto. Beide staan bekend om hun rauwe, soulvolle house sound. De stevige baslijn, disco vocals en dikke toeters vormen de ingrediënten voor The People.
1: Jouw nummer 1 in de Beatport.
2: Glow FM.

was de oude danskraker Lammer met Alive. Tijd voor de nieuwe. Ultra Naté is natuurlijk housegeschiedenis. Haar stem kennen we allemaal van Free uit 1997. En Hugo, die combineert dat met zijn kenmerkende Afro-Latin house grooves. De deep house vibe van Imael Angel maakt het compleet. En zo krijg je een plaat die klinkt alsof je ergens aan het einde van de middag op een strandfeest staat, terwijl de zon langzaam richting horizon zakt.

Ik draaide All of My Days van Roog. De Nederlandse disco house veteraan blijft trouw aan zijn eigen sound. Funk, soul en house zonder concessies. Hiervoor draaide ik All Right in de Mr. J remix van A Red Carpet. Het origineel uit 2004 groeide uit tot een klassieker dankzij de vocal van Ramona Korber en de pianomelodie. Deze remix voegt daar een preacher vocal en extra zomerse trommels aan toe. Maar het laat de zang en die herkenbare melodie gelukkig overeind. We gaan door met The Sound of House van Jude en Frank. En als een plaats zo heet, nou, dan weet je eigenlijk al wat je krijgt. Glow FM.

0: Dat was Girls in the Husky remix van Superfly in samenwerking met Greg Stena en Cash X. Superfly kennen we onder andere nog van Let's Get Down en Moving Too Fast zo'n 20 jaar geleden. En ook nu hoor je weer die mix van disco, funk en house terug. Maar mede dankzij de aanpak van Husky is het iets meer house. Daarvoor hoorde je Soft Chaos van Gavi Borra en Richie Penny. En dat beschrijft de plaat ook meteen perfect. Gecontroleerde chaos op een stevige clubbeat. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Jordan Peek en Sarah Story met The Beat on the Drums. Maar we beginnen met Call Me in the Morning van Fleur Shaw. De Britse producer blijft haar liefde voor 90s house en moderne tech house slim combineren.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van thuis.
2: Glow FM.
3: Sorry, I missed you. Yeah, I've just been out. I'm in, like, walking through Shoreditch or something like that. What even got a time? What is it, like, 3:30 or something like that? But anyway, I was just thinking about it. So.

0: Magnetic van het Noorse trio Bauza. En die twee die schuiven verrassend goed in elkaar. Daarvoor draaide ik de Soul in de Basura Boys remix van Billy O'Malley en Aaron Antonio. Een plaat vol acid-invloeden en een soul-vibe. Een combi die gewoon past. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met een warme vocal house knaller met gospel-invloeden, piano en een positieve boodschap. Dit is George Feely met I Believe the Power of Love. Fijn weekend.
1: No FM.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er was opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorde. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vision Machine and Friends.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

Juist, Watto, Just Can't Stop bij Transmission Glow FM. Je hebt een half uur aan bijna alleen maar hardhouse gehoord. Hiervoor 2-6 Seduction. Jade Karaoke, okay, Holding On. En daarvoor Carl Starkey 234. Daarvoor een nieuw album van Jason Ross, True North. Sunin, hoorde je ook nog Next To You. En daarvoor Crowd Control en Armin van Buren. Let The Music Guide You. Nu in de guest mix. Evja, DJ uit Berlijn. Die een dikke hardhouse mix.